0: Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden. In het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind. Terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

edge of your knife, stay.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostrum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits.
1: Come on and do the jailhouse rock with me, let rock.
0: En ook deze.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Biers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: brand bij Oostrum houdt de regio nog altijd in zijn greep. Dinsdag werd zelfs opgeschaald naar grip 3. Wat betekent dat niet alleen hulpdiensten, maar ook de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten intensief samenwerken om de crisis het hoofd te bieden. Inmiddels is weer afgeschaald naar grip 2. Maar wat betekende die opschaling voor de gemeente Land van Kuik? Aan de telefoon loco-burgemeester Bouke van Vught. Waarom is besloten op te schalen tot grip 3?
1: Omdat de brand meer richting de bosrand ging en het even spannend was of dat ze de brand konden stoppen voordat hij bij de bosrand was. En dat het ook spannend was voor de dorpen dicht daarbij in de buurt. Hè? Bijvoorbeeld een Smakt, een Holthees zijn toch dorpen die vrij dicht bij de brand zitten. Waarbij je ook voor de veiligheid van de mensen moet zorgen. En als de wind zou gaan draaien op een verkeerde manier, dan had dat ook anders uit kunnen pakken. Dus dat wordt dan continu gemonitord en in de gaten gehouden. En dat er direct ook de juiste mensen op de achtergrond klaarstaan om iedereen goed te kunnen begeleiden. Dat is de reden dat er dan opgeschaald wordt naar een hogere grip, zodat de hulpdiensten daar ook compleet op voorbereid zijn.
0: Grip 3 houdt dus ook in bestuurlijke samenwerking. Hè? Dus burgemeesters en wethouders die met elkaar aan tafel gaan en de provincie. Wat betekent dat nou concreet voor uw rol of voor de gemeente Land van Kuik? Zit u nu dagelijks aan tafel of wordt u alleen maar op de hoogte gehouden?
1: Op dit moment word ik alleen maar op de hoogte gehouden. En dat gebeurt overigens heel goed. Ik heb de brandweercommandant ter plekke meerdere malen aan de telefoon gehad. De mensen bij ons op veiligheid worden zitten wel aan tafel. Hè? Dus onze ambtelijke bijstand zit wel aan tafel. Maar bestuurlijk zitten wij niet aan tafel, omdat er binnen onze gemeente alleen maar sprake is van rook- en geuroverlast. Op het moment dat die overlast anders wordt, dan komen wij bestuurlijk ook aan tafel te zitten. Dus voor mij, in mijn rol als bestuurder, word ik op dit moment alleen op de hoogte gehouden. Dus dat betekent 10, 15 telefoontjes per dag over de actuele stand van zaken. En dat gebeurt zowel door de burgemeester van Venray als de brandweercommandant, als onze eigen veiligheidsmensen. En natuurlijk ook onze mensen voor communicatie. Hè? Want op dit moment is dus het advies de ramen en deuren sluiten. Ook dat soort zaken moeten we gewoon goed communiceren aan de inwoners uit onze eigen gemeente.
0: De burgemeester van Venray had gisteren ook een noodverordening afgekondigd. Hè? Is dat uiteindelijk ook denkbaar voor deze gemeente?
1: Dat hangt er helemaal van af hoe de brand zich ontwikkelt. Ja. Kijk, en alles is voorstelbaar, want je hebt inderdaad meerdere maatregelen die genomen kunnen worden als het risico gaat toenemen. Maar op dit moment is dat in ieder geval zeker niet ter sprake. Maar met een brand kan dat in een paar uur wel veranderen. Dus vandaar dat ik daar wat terughoudend ben in mijn antwoord.
0: Ik kan me voorstellen dat u ook contact heeft met inwoners van de dorpen langs de gemeentegrens. Wat hoort u terug van hen?
1: Nou, eigenlijk heel weinig. Want ik had gisteren ook gevraagd, goh, krijgen wij binnen de gemeente Land van Kuik veel telefoontjes van inwoners uit de dorpen die daar toch dicht bij de brand wonen. En er waren maar op één hand te tellen telefoontjes binnengekomen. Dus binnen onze gemeente is het daar relatief rustig. Met, laten we wel wezen, wel de communicatie die we doen, zodat mensen ook kunnen lezen wat de actuele stand van zaken is. En Omroep Land van Kuik en andere kranten schrijven er natuurlijk ook goed over, waardoor mensen wel goed op de hoogte zijn en niet zich genoodzaakt voelen om de gemeente in ieder geval te bellen. Ja. We hebben ook wat campings en recreatie aan die kanten liggen. Die worden goed op de hoogte gehouden, omdat die natuurlijk ook de zorgen hebben over hun gast.
0: Dus de aard van die opmerkingen die bij u terechtkomen, die zijn dan meer praktisch van aard dan dat mensen echt in paniek of bezorgd zijn?
1: Klopt, ja. Op dit moment, want de berichten, de mensen bellen dus de gemeente eigenlijk meer van, ja, moeten ramen en deuren gesloten worden? Wat verwachten jullie daarvan? Maar niet paniek, maar meer uitleg.
2: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt. En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
3: Chaka Khan, de legendarische Queen of Funk, is terug om de dansvloer in lichte laaien te zetten. Haar nieuwe single Boogie in My Soul is een pure energieke ode aan de tijdloze kracht van de groove en het gevoel dat ritme simpelweg in je DNA zit gebakken. Ongeacht hoe lang je al meedraait.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Carbone con Johnny Wayne. Sagapone.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 13:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Graven weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostrum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.

0: natuurbrand bij Oostrum houdt de regio nog altijd in zijn greep. Dinsdag werd zelfs opgeschaald naar grip 3. Wat betekent dat niet alleen hulpdiensten, maar ook de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten intensief samenwerken om de crisis het hoofd te bieden. Inmiddels is weer afgeschaald naar grip 2. Maar wat betekende die opschaling voor de gemeente Land van Kuik? Aan de telefoon loco-burgemeester Bouke van Vught. Waarom is besloten op te schalen tot grip 3?
1: Omdat de brand meer richting de boskant ging en het even spannend was of dat ze de brand konden stoppen voordat hij bij de bosrand was. En dat het ook spannend was voor de dorpen dicht daarbij in de buurt. Hè? Bijvoorbeeld een Smakt, een Holthees zijn toch dorpen die vrij dicht bij de brand zitten. Waarbij je ook voor de veiligheid van de mensen moet zorgen. En als de wind zou gaan draaien op een verkeerde manier, dan had dat ook anders uit kunnen pakken. Dus dat wordt dan continu gemonitord en in de gaten gehouden. En dat er direct ook de juiste mensen op de achtergrond klaarstaan om iedereen goed te kunnen begeleiden. Dat is de reden dat er dan opgeschaald wordt naar een hogere grip. Zodat de hulpdiensten daar ook compleet op voorbereid zijn.
0: Grip 3 houdt dus ook in bestuurlijke samenwerking. Hè? Dus burgemeesters en wethouders die met elkaar aan tafel gaan en de provincie. Wat betekent dat nou concreet voor uw rol of voor de gemeente Land van Kuik? Zit u nu dagelijks aan tafel of wordt u alleen maar op de hoogte gehouden?
1: Op dit moment word ik alleen maar op de hoogte gehouden. En dat gebeurt overigens heel goed. Ik heb de brandweercommandant ter plekke meerdere malen aan de telefoon gehad. De mensen bij ons op veiligheid worden zitten wel aan tafel. Hè? Dus onze ambtelijke bijstand zit wel aan tafel. Maar bestuurlijk zitten wij niet aan tafel. Omdat er binnen onze gemeente alleen maar sprake is van rook- en geuroverlast. Op het moment dat die overlast anders wordt, dan komen wij bestuurlijk ook aan tafel te zitten. Dus voor mij, in mijn rol als bestuurder, word ik op dit moment alleen op de hoogte gehouden. Dus dat betekent 10, 15 telefoontjes per dag over de actuele stand van zaken. En dat gebeurt zowel door de burgemeester van Venray als de brandweercommandant, als onze eigen veiligheidsmensen. En natuurlijk ook onze mensen voor communicatie. Hè? Want op dit moment is het advies de ramen en deuren sluiten. Ook dat soort zaken moeten we gewoon goed communiceren aan de inwoners uit onze eigen gemeente.
0: De burgemeester van Venray had gisteren ook een noodverordening afgekondigd. Hè? Is dat uiteindelijk ook denkbaar voor deze gemeente?
1: Dat hangt er helemaal van af hoe de brand zich ontwikkelt. Ja. Kijk, en dus alles is voorstelbaar, want je hebt inderdaad meerdere maatregelen die genomen kunnen worden als het risico gaat toenemen. Maar op dit moment is dat in ieder geval zeker niet ter sprake. Maar met een brand kan dat in een paar uur wel veranderen. Dus vandaar dat ik daar wat terughoudend ben in mijn antwoord.
0: Ik kan me voorstellen dat u ook contact heeft met inwoners van de dorpen langs de gemeentegrens. Wat hoort u terug van hen?
1: Nou, eigenlijk heel weinig. Want ik had gisteren ook gevraagd, krijgen wij binnen de gemeente Land van Kuik veel telefoontjes van inwoners uit de dorpen die daar toch dicht bij de brand wonen. En er waren maar op één hand te tellen telefoontjes binnengekomen. Dus binnen onze gemeente is het daar relatief rustig. Met, laten we wel wezen, wel de communicatie die we doen, zodat mensen ook kunnen lezen wat de actuele stand van zaken is. En Omroep Land van Kuik en andere kranten schrijven er natuurlijk ook goed over, waardoor mensen wel goed op de hoogte zijn en niet zich genoodzaakt voelen om de gemeente in ieder geval te bellen. Ja. We hebben ook wat campings en recreatie aan die kanten liggen. Ook die worden goed op de hoogte gehouden, omdat die natuurlijk ook de zorgen hebben over hun gas.
0: Dus de aard van die opmerkingen die bij u terechtkomen, die zijn dan meer praktisch van aard dan dat mensen echt in paniek of bezorgd zijn?
1: Klopt, ja. Op dit moment, want de berichten, de mensen bellen dus de gemeente eigenlijk meer van, moeten ramen en deuren gesloten worden? Wat verwachten jullie daarvan? Maar niet paniek, maar meer uitleg.

0: classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: De Britse popkoningin Ellie Goulding is helemaal terug met een nieuwe sound. Haar nieuwe single Black Prada Dress is het eerste voorproefje van haar lang verwachte zesde studioalbum.
0: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: I heard what you said.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkoperige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.
1: Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostrum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Valkenburg en Maastricht. Dat komt door een aanrijding en dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4, terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na 1 zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
12: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
13: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. Goed nieuws vanuit Oostrum. De natuurbrand ten zuiden van de gemeente Land van Kuik is onder controle. De brandweer heeft het zijn brandmeester afgegeven. Het gebied blijft wel afgesloten omdat er nog wordt nageblust en gecontroleerd op nieuwe brandhaarden. De crisisorganisatie is inmiddels afgeschaald van grip 3 naar grip 1. De brandweer blijft voorlopig aanwezig. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Valkenburg en Maastricht rijden geen treinen door een aanrijding. Het gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Zijn is brandmeester en dat is een reden om nog in contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden. En zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat er begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zo lang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik uit mijn hoofd, ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico. Hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
3: Shania Twain, de koningin van de country pop, is helemaal terug. En met deze nieuwe single Little Miss Twain blikt ze op een prachtige manier terug op haar eigen roots. Het nummer is een ode aan het jonge, dromerige meisje dat ze ooit was, lang voordat ze de wereldwijde hitlijsten veroverde. Een heerlijke nostalgische track met die herkenbare Twain-energie.
2: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4... terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 11:30 tot 12:00 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers. Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht.

a real tasty geezer. He's great.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden.
3: Dichterbij
4: dan je denkt.
3: Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties... Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodverordening voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre. Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En door grenscontroles vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt duurt er 5 minuten langer over. En grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 10:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat de berm in brand. Hier is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog één keer contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden en zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat er begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik, uit mijn hoofd ook twee wegen afgesloten. Hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld, dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 weer nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico. Hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Hè. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single Jealous Lover duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio heb je op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook en de oprit dicht en heb je een half uur vertraging. Verder oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 12 augustus 2026 krijgt u de kans om een uniek stukje geschiedenis te ontdekken tijdens een rondleiding door kasteel Aldendriel, gelegen aan de Kasteelstraat 6 in Mil. De rondleiding begint om 1:30 en duurt ongeveer een uur. Bezoekers worden meegenomen door verschillende historische vertrekken, waaronder de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer en diverse slaapkamers. Voor het eerst in zijn eeuwenlange bestaan is het kasteel op deze manier toegankelijk voor het publiek. Kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen aan een speciale speurtocht. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een auto in brand. En oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kundeberg er 5 minuten lang over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
5: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
4: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
6: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun. You say you like-

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een afsluiting op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En dit gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven.
3: Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.
1: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanderooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. 8 kilometer file daar in 40 minuten vertraging, want de oprit is dicht en ook de rijbaan is dicht. Je moet dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. En dat moet volgens Rijkswaterstaat nog tot 7 uur vanavond. Kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is tot 7 uur vanavond dicht bij Weert Noord. 8 kilometer file staat daar met 40 minuten vertraging. Maar ja, je moet dus omrijden. Dat gaat via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 16 augustus 2026 opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer aan het Julianaplein 3 in Gassel haar poorten voor bezoekers. Tussen 10 en 5 kunt u genieten van een tuin vol bloemen, planten en bijzondere insecten. Er zijn rondleidingen waarbij aandacht wordt besteed aan eetbare planten, biodiversiteit en natuurbeleving. Kinderen kunnen met zoekkaarten op ontdekkingstocht gaan naar vlinders en andere kleine dieren. Ook zijn er koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen verkrijgbaar. Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping- en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is bij Weert Noord tot 7 uur vanavond dicht. Want er stond daar een auto in brand. De boel moet worden opgeruimd. De vertraging voor het verkeer voor de afsluiting is ongeveer een half uur. Maar je moet dus omrijden. En het gaat via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Het sein is brandmeester en dat is een reden om nog één keer contact te zoeken met de lokale burgemeester van de gemeente Land van Kuik, Bouke van Vught.
1: Het is in ieder geval heel positief bericht dat het brandmeester is gegeven. Maar dat betekent nog wel dat er de komende dagen nog heel veel bluswerkzaamheden nodig zijn om de brand volledig te laten doven. Maar het positieve bericht is wel dat ze het onder controle hebben. En dat is natuurlijk heel erg fijn.
0: Ja, dus als ik het goed beluister, brandmeester betekent de brand is onder controle. Maar betekent niet dat het allemaal uit is dus.
1: Klopt inderdaad. Dat betekent dat ze het onder controle hebben. En eigenlijk dat ze het gecontroleerd laten branden en zo spoedig mogelijk proberen te doven.
0: Ja, je hoort dan altijd dat er begonnen wordt met het nablussen. Dat kan ook nog best heel lang duren, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Ja, er gaan voor verschillende geluiden daarover. Het kan binnen een paar dagen zijn of binnen een week. Maar dat heeft ook te maken met hoe warm blijft het op de dagen. Valt er nog een keer een buitje? Maar een paar dagen tot een week wordt wel verwacht voordat het vuur volledig gedoofd is. En zolang kunnen mensen dus ook nog wat ruiken en rookoverlast ervaren, afhankelijk van hoe de windrichting staat.
0: Ja. Bestaat dan ook nog de kans dat het toch weer oplaait, die brand? Of is dat stadium nu echt wel gepasseerd?
1: Zoals het er nu uitziet is dat stadium gepasseerd.
0: Ja, dus dat betekent dat het in ieder geval dat dit deel achter de rug is, het nablussen begint. Wat komt er dan nog meer bij kijken? Want dat nablussen, dat is dus, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zijn er dan nog andere handelingen die daarbij horen?
1: Op dit moment bij mij niet bekend. Want kijk, de burgemeester van Venray is natuurlijk in charge, hè, omdat het in zijn gemeente gebeurt. Dus die zit bij ieder overleg en is ook verantwoordelijk om daar iedereen aan te sturen en te helpen waar hij kan. Wij hebben daar als gemeente Land van Kuik niet direct een rol in. Dus wij hoeven in ieder geval op dit moment geen actie te ondernemen.
0: Er waren, meen ik, uit mijn hoofd ook twee wegen afgesloten, hè? Hoe staat het daarmee? Zijn die alweer open? Eentje gaat door het gebied heen, dus niet denk ik, maar die andere weg?
1: Daar ben ik nog niet over geïnformeerd. Dat die weer open zijn of niet. Dus dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Daar heb ik niet de actuele status van, want daar heb ik nog geen terugkoppeling van gekregen.
0: Ik begreep dat de hulpdiensten vanuit het hele land richting Noordoost, Brabant en Limburg getrokken zijn om hier deze brand te blussen. In hoeverre zijn wij geoutilleerd om dit soort enorme vuurhaarden te lijf te gaan?
1: Ja, dat zijn wij. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Want die vraag heb ik ook gesteld aan de brandweer. Hebben jullie voldoende mensen om dit werk vol te houden de komende periode? En daarin werd ik gerustgesteld. Dan staan er 1000 brandweermannen klaar om te helpen met de brandbestrijding. En elke keer komen er dan 50 weer nieuwe krachten weer die 4 uur kunnen blussen. En na 4 uur blussen moeten ze echt even rust nemen. Ja, het is ook enorm zwaar werk. Maar dan komt de volgende tranche van 50 weer direct aangereden, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft zijn we daar voldoende op ingerust. En is er geen risico geweest dat je te weinig brandweermensen hebt die kunnen assisteren.
0: Nu zullen we ons moeten voorbereiden, vrees ik, op dat dit soort dingen wel vaker gaan gebeuren. Ook met het oog op het veranderende klimaat. Dus het is natuurlijk wel te hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven. Ook als dat misschien op grotere schaal gebeurt of op meer plekken.
1: Nou, inderdaad, daar zit denk ik wel een stukje risico. Hè. Zolang het op één plek gebeurt, dan kunnen we elkaar helpen. Maar stel dat er op meerdere plekken tegelijkertijd iets gebeurt, dan moet je de mankracht gaan verdelen. Hè. Maar 1000 brandweermannen die voor deze brand inzetbaar waren, geeft mij wel een geruststellend gevoel dat de organisatie nog niet op omvallen staat. Verre van dat zelfs. En het heel goed georganiseerd heeft. Want wat dat betreft een groot compliment voor de brandweer hoe ze het daar hebben opgepakt.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.
3: Als er één artiest is die de kunst verstaat om folk, pop en een flinke dosis soul met elkaar te versmelten, dan is het Miles Smith wel. Zijn nieuwste single Heaven is een ode aan het vinden van rust en puur geluk bij mensen om je heen. En dat hoor je in elke noot terug.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg bij Weert Noord tot 7 uur vanavond dicht. Er stond daar een auto in brand. Omrijden via Venlo over de A73 en de A67. 5 minuutjes vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
12: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Simple Minds en Don't You Forget About Me. Nou, echt niet. Ik kan me nog herinneren dat volgens mij moet het eind jaren 80 of begin jaren 90 geweest zijn. Ik woonde nog thuis bij mijn moeder. Toen stonden de Simple Minds te spelen in het Goffertpark in Nijmegen. En dat kon je hier in Grave, kon je dat horen. Ja, dat kon je prima horen. Daar was helemaal niks mis mee. Ja, gezellig. Don't You Forget About Me. Dit is Afslag LVC. En het is vandaag donderdag, lieve vrienden. 6 augustus 2026. En tot aan de klok van 6 uur. Wat veel zessen trouwens, zeg. Kan je luisteren naar Afslag LVC. En wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou ja, we hebben natuurlijk het streeknieuws voor je. Hè? Als een van de gebruikelijke ingrediënten. We kijken ook nog op de beurs. We kijken naar het verkeer. En we nemen ook nog de agenda van het Land van Kuik met je door. En we gaan even aandacht besteden aan een item wat collega Marijn Driessen eerder al maakte en uitzond in zijn programma Café LVC. Je weet het wel, elke 2 weken bij Omroep Land van Kuik op zaterdagmiddag tussen 1 en 3 om precies te zijn. Marijn die sprak met een 14-jarige Mette Smits. En Mette die zit in Grave op school bij Visio. Daar doet ze de HAVO. Maar Mette wil heel graag opera gaan zingen en nam daar alvast een voorproefje op. Marijn die interviewde haar. Dat gaan we zo meteen eventjes aan je laten horen. Het is wel even leuk om dat item nog even voorbij te laten komen. Nou, dat allemaal in Afslag LVC. Eerst maar een muziekje. Laten we dat maar doen.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Blue Red en Fairground, zo heette deze plaat. En daarvoor heb je kunnen luisteren naar Yes met Owner of a Lonely Heart. Nou ja, dan zijn we eigenlijk nu toe aan de verkeersinformatie. Maar eerst nog even dit.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: En dat heeft te maken met een bericht wat zojuist is binnengekomen. En dat heeft ermee te maken dat in het natuurgebied aan de Maasheeseweg, daar is de eerdere natuurbrand weer opnieuw opgeleid. De brandweer die heeft inmiddels direct gereageerd. Met meerdere eenheden zijn ze erop af en ze zijn inmiddels begonnen met blussen. Meer informatie krijg je daarover later in de streeknieuws bulletins op het half uur. En wellicht verder in de uitzending als dat nodig is.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Volgens op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
0: Nou hoor ik wel heel veel dingen door elkaar. Goed, die gaat niet helemaal goed. We pakken even deze. Je kan geluisteren naar... Ik wilde Bill Withers voor je draaien nog. En het verkeer ook nog even doen. Maar er zit iets niet goed in het spotje wat hier voor zat namelijk. Maar goed, dat is allemaal techniek. Daar moeten we het niet over hebben op de radio. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen Bill Withers en A Lovely Day, de Ben Librand remix. Die gaan we dan zometeen voor je draaien. Nu kun je eerst even gaan luisteren naar The OJ's en Backstabbers. Dat zijn die mensen die een mes in rug stoppen, weet je wel? Daar moet je altijd voor oppassen, inderdaad. Dit is Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur nog. Met dadelijk de agenda van het Land van Kuik ook nog. We kijken straks ook nog op de

0: know. You want a Mackay.
1: Mooi, jij hebt geluisterd naar INXS op je radio met Need You Tonight. En ja, daarvoor hadden we onder andere inderdaad Backstabbers van de OJ's. Maar het was een beetje een rommelig verhaal, want ik had het nieuwsmuziekje wat bleef hangen. En daar kwam ik eventjes niet van af. Nou ja, dat hebben we nu inmiddels allemaal opgelost gelukkig. Dus dan gaan we zo meteen luisteren naar Bill Withers met de Ben Liebrand remix van A Lovely Day. Ja, die Liebrand die heeft dat afgemixt in die tijd. Maar eerst gaan we eventjes, een beetje verlaat wel, naar het, de agenda van het Land van Kuik. Die gingen we doen.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Agenda.
4: Op zondag 16 augustus van 11 tot 4 vindt de Maasheggenmarkt 2026 plaats bij camping en gastenverblijf De Brembroeken aan de Brembroeken 1 in Fortemullum. Tijdens deze markt presenteren ondernemers, verenigingen en overheden hun activiteiten rondom het UNESCO-gebied De Maasheggen. Bezoekers kunnen kennis maken met streekproducten, lokale initiatieven en natuurprojecten. Daarnaast zijn er oldtimers te bewonderen, diverse kinderactiviteiten en volop mogelijkheden om iets te eten en te drinken. Een gezellige en informatieve dag voor het hele gezin. Op dinsdag 11 augustus 2026 kunt u van 10:30 tot 12 deelnemen aan een bijzondere rondleiding op landgoed De Barendonk aan de Milseweg 13 in Beers. Tijdens deze verhalenwandeling ontdekt u de rijke geschiedenis, bijzondere bewoners en verborgen talenten van het landgoed. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur, is gratis toegankelijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Reserveren is verplicht en de wandeling vertrekt vanaf de receptie bij minimaal 5 deelnemers.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Ben Liebrandt remix was dit van Bill Withers en Lovely Day. Ja, dat kwam aan het einde van de jaren 80 uit. Liebrandt had meer van die remixen. Zoals ook voor Patrick Hernandez, Born to be Alive. En volgens mij hebben we van de week al een andere plaat gedraaid die ook heeft geremixed. Hij deed best veel in die tijd op, in het remixen. En dat verscheen ook allemaal op single. Dat was heel erg leuk. Tegenwoordig moet je er gewoon gezellig voor naar een show van Liebrandt. En dat kan ook, want die man die maakt nog steeds hele mooie mixes. En hij treedt ook nog steeds op in den landen. Alhoewel, volgens mij woont hij nou ook in Canada gedeeltelijk. Dus hij is niet het hele jaar paraat. Dat dan weer niet. Goed, zometeen verder met afslag LVC. Nu eerst tijd voor het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De brandweer heeft de twee brandhaarden van de natuurbrand in Oostrum onder controle gekregen. Het gebied wordt vandaag nauwlettend in de gaten gehouden. Geuroverlast kan aanhouden, maar vormt geen gezondheidsrisico. Bij hinder is het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En dan nog even dit. Land van Kuik heeft met 1,0 fastfoodrestaurant per 1000 inwoners precies het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit CBS-cijfers. In de regio zijn er echte verschillen. Gennep en Nijmegen hebben een hogere dichtheid van 1,2, terwijl Boekel met 0,5 het laagste aantal heeft. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: We kijken ook nog even naar het verkeer in de regio. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Westervoort en Arnhem-Noord. En dat zijn ze op dit moment.
4: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Louisa Sansa, Criss Cross, Amsterdam Baby. En Willy William en My Oh My. Dat is de nieuwe zomerhit, kan je wel zeggen, van dit jaar. Hè? Zometeen gaan we trouwens ook nog wat draaien van Tony Scott. Want je weet het, ik besteedde eerder deze week al aandacht aan deze bijzonder sympathieke rapper. En zojuist bereikte we het bericht dat deze enorm sympathieke rapper is overleden vandaag. In het bijzijn van zijn familie en geliefden.

Glitterjurkje, dit liedje stond te zingen bij Top op TV. Bij de AVRO was dat toen in die tijd, hè. Was een grote hit destijds. Toen gingen ze al een beetje het disco-tijdperk in natuurlijk. En een beetje, ze bewogen een beetje weg van de prog-rock, laten we het zomaar zeggen. Ik draaide hem eigenlijk voor Marijn Driessen, want die zit te luisteren. Want ja, we gaan zo meteen zijn itempje natuurlijk nog een keertje herhalen, hè. Met Mette Smits, de operazangeres in spe. Maar dat zometeen, want eerst moeten we toch even aandacht besteden aan een verdrietig bericht. Ik besteedde van de week al aandacht aan Tony Scott, hè, de sympathieke Surinaams-Nederlandse rapper. Heel groot in de jaren 90. Hij leed jaren aan de ziekte van Parkinson. Het ging steeds slechter met hem. Afgelopen jaar, een maand of 11 geleden nu, zat hij nog live in een radioshow bij Radio Stad Den Haag. Daar werd hij geïnterviewd. Dat ging op een hele bijzondere wijze, omdat de man in die tijd al zo goed als blind was en ook zo goed als doof. Hij hoorde nog maar 4% op dat moment. Hij kon nog een heel klein beetje zien en hij maakte op dat moment al gebruik van een speciaal appje op zijn telefoon. En als iemand dan een vraag aan hem stelde, vanuit de studio, als je niet met z'n allen door elkaar sprak, dan werd dat in vrij grote letters op zijn telefoontje geprojecteerd. En daardoor kon hij toch nog meekrijgen wat de vraag was. Nou, dat was een beetje de mate van hulp die Tony op dat moment al nodig had. Het ging de afgelopen weken aanzienlijk slechter met hem. Hij lag al een aantal weken in het ziekenhuis. En zojuist bereikte hem het bericht dat hij vandaag is overleden. De familie laat weten dat hij natuurlijk een grote inspiratiebron was voor velen. En een lieve broer en familielid. En zo gauw er meer bekend is over de uitvaartdienst en de gelegenheid voor geïnteresseerden, belangstellenden om afscheid te nemen, dan gaan ze dat via de officiële kanalen gaan ze dat laten weten. Dus daarover wellicht later ook meer bij ons, maar anders kun je het in alle andere media ook wel weer terugvinden. Nou, dan gaan we hem toch nog een keertje draaien. Tony Scott hier, Love, Let Love. Rest in peace, brother. Let's go.

0: Love, Let Love, Tony Scott. Hij werd 54 jaar. En daarmee komen we dan nu toch toe aan de verkeerssituatie rondom het land Verkuik. Ik heb maar één melding op dit moment en die is op de A12, de gebruikelijke file. Namelijk de bij de grenscontroles bij Duitsland. Dus tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland heb je 2 kilometer stilstaand verkeer.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, en dan komen we nu aan bij cultuur in het programma. Maar lieve mensen, dat gebeurt ook niet elke dag, dus geniet er even van. Hè? Het gaat over de 14-jarige Mette Smits. Zij is leerling van de HAVO hier in Graven aan Visio. Daar is zij bezig met school, maar ze wil ook heel graag opera gaan zingen. En ze begon al met het zingen van covers, bijvoorbeeld van The Phantom of the Opera van Floor Jansen samen met Henk Poort of JJ met Wasted Love. Nou, dat is wat ze heel graag wil gaan doen. En eerder had collega Marijn Driessen in zijn programma Café LVC, u weet, elke 2 weken op zaterdag tussen 1 en 3 bij Omroep Land van Kuik een interview met haar. En daar gaan we even naar luisteren. Daarna draai ik ook trouwens The Phantom of the Opera. Alleen dan niet van Henk Poort en Floor Jansen, maar de versie van een dame die het inmiddels ook al aardig heeft geschopt in de klassieke muziekhoek. Ze won op 9-jarige leeftijd namelijk Holland's Got Talent. Het gaat over Amira Willighagen. In 2023 nam ze in Zuid-Afrika met Rouen Dutois The Phantom of the Opera op. En dat is volledig live. Dat ga je zo meteen ook horen. Maar eerst het interview van Marijn Driessen met Mette Smits.
2: Mette, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Fascinerend verhaal. Je bent 14 jaar en zingt de opera. Kun je eerst eens, voor je daarover vertelt, wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat zijn je hobby's? Waar zit je op school? In welke klas zit je?
3: Ik ben Mette Smits. Ik ben 14, maar... ik zit in HAVO 3 op Visio Graven.
2: Want je bent 14 en wanneer ben je begonnen met opera zingen? Wanneer dacht je, want het is niet heel gebruikelijk?
3: Eigenlijk ongeveer een jaar geleden. Want ik ben heel erg fan van het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. En daar komen soms opera liedjes voorbij. En ik zag één heel mooi liedje en dat wilde ik naproberen te zingen. En toen ontdekte ik dat het eigenlijk best goed ging. En toen dacht ik zoek wat meer liedjes die ook opera zijn.

0: En nu moest je even bijkomen, denk ik, of niet? Oh. Maar hoe dan? Want vertel eens, zit jij ook op zangles dan? Of,
1: ja, ik zit op zangles, maar al het klassieke heb ik mezelf geleerd.
0: Dit heb je gewoon jezelf aangeleerd. Je draaide iets van het Songfestival en je ging het proberen en dit kwam eruit.
1: Nou, ik heb ongeveer, nu zing ik het dus een jaar. En als je het elke dag doet, dan blijkbaar wordt het beter.
0: Wow. Smith's Wife Like a Phoenix. Laten we het eens hebben over het Songfestival. Want jij hebt een bijzondere binding met het Songfestival. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ik vind het gewoon een hele... is sowieso heel leuk, want het is elk jaar weer opnieuw met nieuwe liedjes en nieuwe dingen om te ontdekken. En ik vind het gewoon altijd een hele fijne sfeer hebben. Ook als je bijvoorbeeld... ja, er is zo'n concert daarvan, waar dan artiesten van het afgelopen jaar die meededen optreden. Mm-hmm. Maar gewoon, zeg maar, het voelt alsof iedereen erbij hoort. En hoe je er ook uitziet, hoe je je voelt, wie je ook bent.
0: Wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je nog hiermee?
1: Ik wil later dus... of ik denk aan het conservatorium gaan studeren. En dan solo-artiest worden. En ja, optreden en zelf muziek uitbrengen en maken en schrijven. En ja, het liefst ook wel met opera.
0: Nou, als hier nou eens iemand belt, hè, en die zegt... hey, ik heb hier een podium voor 2000 man, ik zeg maar wat.
1: Oh klein, ja klein hoor, beginnen. Ik kom.
0: Nou, super.
2: Waar sta je over een jaar? Laten we het even bereikbaar
0: houden. Ja, een jaar.
2: Wat doe je over een jaar?
1: Dan hoop ik nog zoiets gedaan te hebben, zoals op de radio.
2: Ja.
1: Ja, in elk geval zoiets. En ja, hopelijk ben ik nog meer gegroeid in opera en wat ik dan met mijn stem kan.
3: Marijn Driessen in gesprek met Mette Smits. En we gaan nu eventjes luisteren naar een dame die het al een tijdje op het gebied van de klassieke muziek of classical crossover is het eigenlijk, hè, doet. Amira Willegaag uit Nijmegen, afkomstig ooit. Ze woont tegenwoordig in Zuid-Afrika. En daar doet ze ook af en toe aan grote concerten mee. Zoals deze ook, uit 2023 is dit. Je luistert naar Amira samen met Juan Dutois en The Phantom of the Opera. Aan de andere kant van vijven gaan we verder met deel 2 van Afslag LVC. Tot dadelijk.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg dicht bij Weert Noord voor bergingswerkzaamheden. Nog tot 7 uur. Tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Blerik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl.
3: rijdt met een T.
10: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: te wachten, want we zijn eraan begonnen, lieve mensen, aan het tweede deel van de Afslag LVC met New Shoes and I Can't Wait. En daarmee gaan we nog een uurtje Afslag LVC in. Tot aan de klok van 6 uur met straks nog de agenda. Daar kijken we nog een keertje in. Daar hebben we ook nog het streeknieuws voor je. We kijken nog op de weg. Alhoewel, wat op de weg aan de hand is, mag op dit moment geen naam hebben, want het is lekker rustig. Het streeknieuws komt voorbij en we gaan rond 5:50 nog eventjes kijken op de beurzen. Dat moet ook allemaal nog gebeuren. En voor de rest heel veel goede muziek, zoals deze bijvoorbeeld. Hier is de Jumbo League met Don't You Want Me, Baby.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: 1986. Je hebt geluisterd naar Irresistible. Dat is de Engelstalige versie van Ouragan. En dat was natuurlijk een plaat van Stephanie de Monaco. Jawel, prinses Stephanie. Die nam dat in die tijd op, inderdaad. En daarbij werd ze ook geassisteerd door een drietal achtergrondzangeressen. Om het nog een beetje te laten klinken, zeg maar. Goed, we gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Lekker hoor.
1: Dit is wel heel lekker.
0: Ja, dat zeg ik inderdaad. Lindsay de Paul, Sugar Me. Wat mooi. Zometeen gaan we verder met de muziek. Maar we gaan ook eerst even kijken in de agenda van het Land van Kuiken. Maar voor het zover is, heb ik nog even dit voor je.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichter bij dan je denkt. Mail marketing@olvc.

0: foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

Boston heette dit plaatje. Nieuwe muziek op je radio inderdaad. En nou hadden we het vorige uur hebben we het gehad over Tony Scott, die vandaag is overleden. Zie ik net nog een berichtje voorbij komen dat Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire, ook vandaag is overleden. Nou, daarover kun je aankomende zaterdag meer verwachten bij Marijn Driessen in zijn programma. Die zal ongetwijfeld een tribute gaan doen aan Journey en Earth and Fire.

0: Back With You. Nou ja, als je iemand leuk vindt en zit ermee opgeschreven, dan lijkt me dat niet eens zo heel erg trouwens. Huey Lewis en de News hoorden hier in afslag LVC. En die zou je ook kunnen kennen van A New Drug. En dat is een plaatje wat heel erg klonk als Ghostbusters van Ray Parker Jr. Daar hebben ze toen destijds nog behoorlijk mee overhoop gelegen. Want de plaat van Huey Lewis en de News was er echt eerder. Alleen ja, bij Ghostbusters vanwege de hele film die toen op stapel stond, hadden ze daar toch veel meer belang bij dat het allemaal door bleef gaan, die plaat. En ook die titelsong natuurlijk. Dus uiteindelijk hebben ze erin geschikt in die tijd. Dat dan weer wel. Goed, zometeen meer muziek. Ook nog de beurs en nog verkeer en weer. Dat gaan we ook zometeen doen. En hier is het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. Inwoners van Gaven kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Ja, en dan hebben we toch al wat meldingen inmiddels weer. Het is ietsjes drukker aan het worden. Ik had het ook niet moeten jinxen straks, hè. Goed, op de A12 trap je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A73 daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En nog eens 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat waren ze.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Amanda Lear. En volgens mij zou deze plaats niet misstaan hebben afgelopen zaterdag op de Pride. Hè, heb je er ook iets van gehoord? De Pride, dat was een Pride als er in Amsterdam aan de gang. En er kwamen, weet ik hoeveel, de honderdduizenden mensen kwamen erop af. Ik heb ook wel verschillende mensen gesproken uit de LHBTIQ+ scene die zoiets hadden van ja, ik hoor daar wel bij, maar ik voel me op zo'n Pride toch niet helemaal thuis. Een beetje circus nogal. Niet mijn cookie, zeg maar. Dit is Afslag LBC met mooie muziek van Princess.

0: Ja, gezellig hoor. Apache Indian hoorde je met Boom Shakalak. En daarvoor hadden we Princess met After the Love is Gone. We hadden eerder in de show ook al een prinses, weet je nog? Stefanie was dat. Ja, die hadden we ook al. Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie. Op de A12 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op diezelfde A12 ook 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A73 dan tot slot 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

George op je radio. Dat was die gozer van Culture Club, weet je nog? Boy George. Nou, kleedde hij zich niet bepaald als een boy, zeg maar. Hij zou wat dat betreft goed thuis gepast hebben op de Camel Parade afgelopen zaterdag. Goed, wel een lekker reggae-achtig plaatje op je radio. Zomerse muziek, mensen. Daar houden we van hier bij Afslag LVC. Zometeen gaan we...

0: Jackson en Give Me The Night. Ja, die komt er bijna aan, hè. Om 6 uur dan begint technisch gesproken de avond al. Maar volgens mij bedoelt hij hier ook vooral de nacht. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, George Benson op je radio. En nu gaan we even kijken naar de beurzen. Hoe het daarmee is afgelopen. Oh, dan moet ik een ander tapje hebben, zie ik al. Oh, dat is wat hij met al die schermen die openstaan. De AEX, die sloot op 1113,2 punten. En we vertrokken van 1111,3. Nou, 0,2% in de plus. Dat zijn nog eens een keer vooruitgangen, mensen. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.868 punten. Dat is 0,2% in de min. Ook een licht minnetje in Amerika op dit moment. De S&P 500 staat op dit moment op 7708 punten. 0,2% in de min. En de Nasdaq staat op 26.347 punten. 0,1% in de min. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3688,90. En voor zilver betaal je €53,20. Prijzen zijn per troy ounce. Tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je €56.214. En voor een Ethereum €1663.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

You Remind Me, zo heet deze plaat. Nickelback was dit en het was volgens mij toch wel hun debuut, of eigenlijk hun doorbraak, moet ik zeggen, bij het grote publiek. Dat in ieder geval wel. Mannen met gitaren op je radio. Die krijg je vanavond nog meer trouwens. Dat doen we namelijk tussen 7 en 9 met Henk Senten en zijn Blues and Rock of Rock and Blues. Dat mag je zelf weten. Ga lekker luisteren, dan maak je het vanzelf mee tussen 7 en 9 bij Omroep Land van Kuik. Morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC tussen 4 en 6 en dan ben ik er weer met de vrijdageditie. Ik wens je nog een fijne avond. Eet smakelijk en rij voorzichtig als je nog ergens naartoe moet en zo. Mijn laatste is van Janet. Tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Omroep. Dit is het nieuws. Goedenavond. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg nog steeds dicht bij Weert-Noord na een autobrand en nu bergingswerkzaamheden. Omrijden tot 7 uur vanavond via Venlo over de A73 en de A67. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht gebeurt bij Waardenburg een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven, maar er staat altijd nog 9 kilometer file. Vanaf knooppunt Empel is je vertraging nog een half uur. 10 minuten extra op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. 4 kilometer file vanaf Oorschot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
6: van Kuik. Chica, mi amiga, ¿qué dice? Esto es yo, y como hablo, y hablo así, contigo. Nah, man.
7: What we're gonna do right here is go back.
6: Yeah. Nah, man, you know.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus staat de historische vestingstad Grave weer in het teken van het Ballonfestival. Tijdens dit tweedaagse evenement vullen tientallen kleurrijke hete luchtballonnen de lucht boven de stad. Naast de ballonvaarten kunnen bezoekers genieten van live muziek, diverse foodstands en tal van activiteiten voor kinderen. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Kleurrijk zomerspektakel dat jong en oud weet te verrassen. Op zaterdag 15 augustus 2026 staat het openluchttheater De Speeltuin aan de Blauwstraat 7C in Oplo in het teken van Franse muziek en zomerse sfeer. Van 8 tot 11 brengt Gerard Alderliefste en Friends een avond vol chansons, verhalen en muzikale ontmoetingen. Samen met zijn achtkopige gezelschap neemt Alderliefste het publiek mee naar Frankrijk met bekende liedjes en verrassende verhalen. Het programma staat dit jaar in het teken van de voorstelling Vivre.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg nog dicht bij Weert Noord. Dat is voor bergingswerkzaamheden. Richting Eindhoven kan je omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boost 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor

0: thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle gekregen. De brand ontstond nadat een auto met aanhanger over een akker reed. Brandweerkorps uit Sint-Antonis en Wanrooi blusten het vuur en controleerden het terrein op smeulende resten voordat ze terugkeerden naar de kazerne. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: nieuwe muziek van Gracie Abrams. En zoals we vandaag gewend zijn, duikt ze weer diep de emoties in. De track Good Reason gaat over het zoeken naar een geldige reden om een relatie echt los te laten, terwijl je verstand en je gevoel compleet met elkaar in strijd zijn. Eerlijk, breekbaar en met die herkenbare, meeslepende sound.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: gevoel.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Grave kunnen voortaan dag en nacht terecht bij een nieuwe DHL-pakketautomaat. Die staat bij de Jumbo aan de Essinklaan. Via de automaat kunnen pakketten worden opgehaald, verstuurd en geretourneerd. Volgens DHL kiezen steeds meer mensen voor een pakketautomaat als flexibel en duurzaam alternatief voor thuisbezorging. In het natuurgebied aan de Maasheeseweg is donderdagmiddag opnieuw brand ontstaan. Het gaat om een plek waar eerder deze week al een natuurbrand woedde. De brandweer zette direct meerdere eenheden in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Een akkerbrand langs de Boksmeerseweg bij de N272 in Sint-Antonis is woensdagmiddag snel onder controle

0: droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
1: VIP Dance Classics.
2: Thank God it's...
1: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
2: Thank God it's...
1: VIP Dance Classics. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt. Come on.

gaan naar vuurvakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een